0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
1: Shine bright like a diamond.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: KissFM News. Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht en zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie? Dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+

nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
3: News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige

0: Winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En het dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Hey, goedemorgen. Wake up KISS. Elke dag vanaf 6 uur 's ochtends. Even wakker worden hoor. Teddy Swims komt eraan en de beuker van Bibi.
3: Ai, je bent nu.

nodig of Google, want hij weet het allemaal, deze Teddy Swims. Ja, ja. Nou, hey, fijn dat je erbij bent. Het is weer 6 uur geweest. Het is een lekkere dag. 13

boodschappen thuis laten bezorgen trouwens? Ja, dat doet heel veel mensen doen dat, hè. De thuisbezorgdienst. Gisteren was dat even niet mogelijk. Er was namelijk een storing bij die blauwe supermarktreus. De apps en de website die deed het niet meer. Ook van verschillende andere winkels die daaraan gelieerd zijn, die werkten niet meer. En men spreekt van een IT-incident. Ja, het schijnt zo te zijn dat ze een of ander beveiligings-iets hebben uitgeschakeld. Geen idee, het wordt een beetje ingewikkeld uitgelegd. En daardoor konden er geen online bestellingen konden er meer doorkomen of iets dergelijks. Ja, er kon dus ook niet meer bezorgd worden, hè. Ook in de winkels van die blauwe supermarktketen ervaar je last van de storing. Want de actieprijzen van vorige week zijn nog zichtbaar op de elektronische schapkaartjes. Ja, dit is toch wel weer het nadeel van alles elektrisch maken ook, hè. Zal ik jou eens zeggen dat ik nog nooit boodschappen heb laten bezorgen? Ja, ik heb wel eens een pizza laten bezorgen, maar boodschappen niet. Ik weet niet, ik vind dat altijd, dat wil ik zelf doen. Dat heeft misschien te maken met een stukje controle wat ik wil houden of zo. Dat ik dan, hè, als iemand het komt bezorgen en ik krijg een zak appels van 2 kilo... dat ik dan denk van ja, als ik zelf naar de winkel was gegaan... had ik in ieder geval die rotte appels eruit gelaten. Daar kan het misschien aan liggen dat ik gewoon de controle wil houden over alles. Ik weet niet, heb jij wel eens boodschappen bezorgd of laten bezorgen? Ik vind het ook zo'n gedoe. Hè? De tijd dat je zit te wachten op die boodschappen... had ik al lang 10 keer die supermarkt ingekund namelijk. En ik ben nogal ongeduldig ingesteld. Dus dat boodschappen laten bezorgen is niks voor mij. Ik ren wel gewoon lekker naar de supermarkt. Hou ik ook inderdaad een beetje de controle over de producten die erin gaan. In het boodschappentasje. In jouw boodschappentasje vandaag onder andere Olivia Dean en Henri.

0: Niet in slaap vallen, hè? Niet in slaap vallen. Ik weet dat het verleidelijk is als je Olivia Dean hoort met So Easy. Maar gewoon even wakker blijven.
1: Entertainment Today.
0: Want dit is ook heel belangrijk. Het laatste showbiz en entertainment nieuws. Elke dag zo rond 6:15. Hier in de ochtendshow. Ja, en ik heb onder andere nieuws over Bilal Wahib. Ja, het zijn van die gasten, weet je, die... Ik ken de naam, maar ik weet eigenlijk niet waar ze ooit bekend door geworden zijn. Nu fluisterde iemand mij net in. Ja, die komt uit Mokro Mafia, die film, weet je wel. Die is in ieder geval vader geworden. Zoontje heeft hij gekregen samen met zijn verloofde. Maar is die Bilal Wahib nou ook die gast die toen vroeg aan een 13-jarig jongetje of hij zijn piemel wilde laten zien? En volgens mij was hij dat toch? Hele rel is daar toen omgekomen. En volgens mij zat hij daar ook bij, als ik me goed... of ik heb nu iemand vals beschuldigd. In dat geval mijn excuses. Ja, de Britse dansshow Strictly Come Dancing is weer van start gegaan. En daar is weer een deelnemer uit vertrokken. Ik weet niet of je het een beetje kan volgen hier in Nederland. Maar in de nieuwste aflevering stonden Sean, Wright Phillips en Melanie Walters centraal bij de dance-off. Voor het geval dat je het volgt. Ja, en Cat's Eye draaien we ook heel veel hier bij Kiss FM. Cat's Eye, die, er is ook nieuws, want die keert terug bij haar platenlabel. Dat wil zeggen dat Sofia La Forteza terugkeert bij het platenlabel, waar ook Cat's Eye bij zit. Ik leg het een beetje ingewikkeld uit, maar ze nam eerder een pauze om prioriteit te geven aan haar mentale welzijn. Maar ja, inmiddels zegt ze, weet je, daar ben ik nu wel een beetje klaar mee, gewoon met het thuiszitten. Laat me maar weer lekker aan de bak gaan, dus ik join gewoon weer Cat's Eye. En dus ook die oude platenmaatschappij. Ja, waarom dat nou zo bijzonder is, geen idee. Ik bedoel, het is als het ware gewoon een ziektewet. Ze zat even in een ziektewet, ze komt er nu weer uit. Nou,

Adam Levine en Stereo met Gym Class Heroes samen. Vandaag is het een bewolkte dag met hier en daar kans op een bui. Het is niet koud. De temperatuur is ongeveer 15 tot 20 graden en er staat wel een stevige wind.

0: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Laat dicht die schuif. Goedemorgen, welkom, Wake Up Kiss. Het is 6:15 exact en het is er de hoogste tijd voor.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.

13e oktober. Ja, dit is dan wel weer grappig, want op het strand van Scheveningen zorgt een aangespoelde metalen bol voor een enorme politiemacht en ook een onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Het bleek uiteindelijk een ongevaarlijk projectiel te zijn, een ongevaarlijk iets. Dat is wel even jammer als je dan denkt van ik heb waarschijnlijk een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog en blijkt het een doodgewone stalen bal te zijn. Ja, die waarschijnlijk van een boorplatform weggewaaid is of weggegaan is. Ja, en dit is dan ook wel weer mooi. Een Amerikaanse acteur die heeft een beloning van €60.000 uitgeloofd voor het overtuigende bewijs dat een vermeend monster in Lake Pepin blijkt te bestaan. Het is een beetje naar aanleiding van het monster van Loch Ness, alleen dan is dit dan in Amerika. De bewijslast is stevig, alleen een sterk verhaal is niet genoeg. Ja, en deze acteur die geeft dus €60.000 voor overtuigend bewijs dat dus dat monster in Lake Pepin zit. Ja, dus als jij wat weet, dan kun je je €60.000 ophalen. En er is een pop-up uitverkoop geweest in New York, waarbij mensen in New York onderdelen konden kopen van de metro. Ja, dat heeft niks te maken met de rellen die daar heel vaak voorkomen. Nee, dat heeft gewoon te maken met het feit dat die metro's die werden gesloopt. En je kon dan gewoon als een stukje nostalgie een onderdeel van een metrostel kon je dan kopen of krijgen. En weet je wie er onder andere op afkwam? Filmregisseur Spike Lee. Ja, en daarmee kunnen we dus wel stellen dat Spike Lee een echte metroman is. Ja, toch? Hij houdt van metro-onderdelen. Oké, weten we dat ook weer. Spike Lee, als je niet weet wie het is, google hem maar even. Dan zie je wat bekende films van hem. Dinsdagmorgen. Het is 12:07.

kan de handdoek niet meer vinden. Ik ben alles kwijt. Ja, dat soort dingen. Nou, heb ik het niet over een Volendamse moeder die zich daar zorgen om maakte. Heel wat jaren geleden. Als het van jou zo'n ochtend is, hou Kiss lekker aan. We houden je wakker en we houden je blij met Keigo.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hack. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: Ik hoop echt dat je het helemaal aan kan. Want dit is namelijk deel nummer 2 van Stefan in de Morgen. Wake up KISS. De leukste ochtendshow van Nederland met Afrojack.
5: Goedemorgen.

Kiss FM. Het begint weer wat kouder te worden. We beginnen zo langzamerhand aan te denken om toch maar weer gewoon wat warmers aan te gaan trekken. Een trui of zo, want het is bijna niet meer te doen. Ondanks het feit dat het vandaag wel weer een graad of 18 zou kunnen worden eventueel. Maar ik vind het toch een beetje chilly, chilly care. En dan vraag ik me ook meteen af, als ik naar mijn kledingkast kijk. Ik heb altijd mijn zomerkleding gescheiden van de winterkleding. Heb jij dat ook? Ik heb één plank, daar ligt mijn winterkleding op. Dus truien en wat dikkere kleding. En een plank waar dan wat zomerachtige kleding op liggen. T-shirtjes, polootjes, dat soort dingen. Maar toen zat ik me af te vragen. Ik dacht bij mezelf, stel nou ik verhuis een keertje naar een, laten we zeggen, ik verhuis naar Curaçao. Of Zuid-Amerika. Of ergens waar het gewoon het hele jaar door lekker weer is. Zou ik dan ook gewoon een kleinere kledingkast kunnen kopen? Want dan heb je eigenlijk die hele wintersectie heb je niet meer nodig. Dat scheelt gewoon weer heel veel ruimte ook, hè? Dus eigenlijk zou je speciale IKEA-kasten voor in het Caribisch gebied moeten maken. Nou, weet je, heb je maar één vak nodig. Heb je geen winter, lente, zomer...

En iedereen loopt elkaar maar angst in te boezemen. We moeten overal op letten, stikstof en we mogen niet te hard rijden. En benzine is te duur en weet ik het allemaal. Huren stijgen weer en woningnood. Het is alleen maar ellende wat je nu hoort. En daarom wil ik wat positief nieuws. En ik kijk even naar mijn rechterhand. Want ik heb ook een hulp vandaag in de studio rondlopen. Heb je wat positief nieuws? Even kijken hoor. Oh, dit is wel leuk. Ja, dankjewel. Denk ik. Want, dan zou je waarschijnlijk zeggen, wat heb ik daaraan? Maar een prijs voor een vat olie is 1,5% gedaald gisterochtend. Dat heeft te maken met die deal van de Verenigde Staten van Trump met Poetin. Donald Trump die wil namelijk lagere brandstofprijzen. Vanwege de tussentijdse verkiezingen wil hij natuurlijk eventjes punten scoren. Begrijp ik ook heel goed. Maar vrijdagavond lag de prijs voor een vat olie nog boven de 100 euro. En het is gewoon gezakt met 1,5%. De verwachting is ook dat we daadwerkelijk wel wat gaan merken hiervan aan de pomp. Nou, laten we het hopen, want meer ellende kan ik me eigenlijk niet veroorloven vandaag. Nee, want dan gaat mijn humeur echt gewoon naar de knoppen. Ik wil positief nieuws horen vandaag. Ken je dat? Gisteren al zo'n leuke interview gehad met Sam van der Horst. En ik wil eigenlijk die sfeer een beetje behouden.

Pella Lefty en Boston Entertainment Today. Elke dag om 15:15 het leukste en belangrijkste showbiz en entertainment nieuws. Ja, en dit vond ik eigenlijk echt... Ik zat dit lezen, ik dacht bij mezelf, dit kan toch niet waar zijn? Maar Lance Bass, ken je die nog? Een bekende naam van lang geleden. Hij zat in NSYNC. Bekend van I Want You Back en Bye Bye Bye. En nou, NSYNC dus, Lance Bass. Die heeft gepraat over zijn tijd in de boyband. En als je denkt dat hij stinkend rijk geworden is... want dat denken mensen altijd, zegt hij zelf. Vergeet het maar. Hij kreeg een beloning van $35 per dag. Wacht even hoor. Ik schrik daarvan. $35 per dag. Hij is dus niet stinkend rijk geworden van NSYNC... want die $35 had hij nodig om zijn hotel te betalen, denk ik zomaar. Hoewel Lance nog wel royalties ontvangt... vanwege de verkoop van NSYNC-producten... is dat volgens hem niet veel. Hij verdiende meer nadat de boyband in 2002 was gestopt... dan daarvoor. Dat is ongelooflijk. Dan denk je, dit is een celebrity. Deze man die verdient miljoenen. Ja, en dan vervolgens krijg je dit te horen... dat hij $35 per dag verdiende... Maar wie is dan die uitbuiter geweest? Want hij is gewoon uitgebuit natuurlijk samen met zijn maatjes van NSYNC. Ja, dat krijgt nog een staartje, denk ik, hoor. Ja, we hebben het ook al gehad over Bilal Wahib, hè. Bilal Wahib, die is vader geworden, zoontje gekregen. Van harte gefeliciteerd. Cat's Eye. Daar is nieuws over Sofia La Fortesa. Die keert terug bij het oude platenlabel. En ze keert dus ook terug bij Cat's Eye. Ze nam eerder een pauze om prioriteit te geven aan haar mentale welzijn. En inmiddels is dat gelukt. Ze is weer helemaal scherp. Ze kan er weer helemaal tegenaan. En dan ook nog nieuws over Harry Mens. Vind ik altijd wel leuk, Harry Mens. Die heeft zo'n programma op zondagochtend. Ik denk dat jij er niet naar kijkt, want het is sowieso lineaire televisie. En het is alleen maar gouden hoeren wat hij doet. Maar wel leuk, hoor. Maar Harry Mens, die sluit niet uit dat hij nog een kind gaat krijgen met zijn jongere vriendin. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Die man die is toch inmiddels al bijna in de 90 of zo.

Die zit zich Felix Shane en Nea met Some Say. Kiss FM. Hierbij de ochtendshow Wake Up Kiss. Elke dag vanaf 6 uur 's ochtends. Nou, je hebt al een hoop gemist hoor. Ik bedoel, je hebt sowieso al Entertainment Today gemist. Nieuws over de entertainmentwereld. Maar wat je nog wel kan meemaken is... Welke social media influencer is dit? Jij kan namelijk de social media kenner worden. Over een minuut of nou pak een beetje 15. Ongeveer 15 minuten. Welke social media influencer is dit? Als jij weet te raden wie het is, dan ben jij dus gewoon de social media influencer.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: beachclub.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Alex Warren. Emerald Eyes. Kiss FM. Wake up Kiss. Hij heeft overigens Taylor Swift heeft hij van haar troon gestoten. Ja, niet in de hitlijsten. Maar wel heeft hij haar gepasseerd als presentator. Taylor Swift zou namelijk ingehuurd worden voor het presenteren van de Kids Choice Awards 2026. Iedereen dacht dat Taylor Swift het zou gaan doen, omdat ze namelijk ook veel nominaties heeft. Maar wat bleek, Alex Warren is geplaatst en gevraagd als presentator. Ja, dat was natuurlijk even een klap in het gezicht van Taylor.
1: Welke influencer is dit?
0: Ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, daar gaan we dan nu achterkomen.
1: Welke influencer is dit?
2: Ik ga beginnen met een flinke scheut zonnebloemolie. En die moet even loeiheet worden. Dan gaan we een paar charlotten snijden. Ook een stukje gember. En ik heb nog een heel bolletje knoflook.
3: Kiss FM. Ook een stukje gember.
0: Wie oh wie is dit? Welke media influencer is dit? Ben jij zo meteen de persoon die ik social media kenner van vandaag mag noemen? 13 oktober. Nou, dan moet je even zijn naam onthouden. Want over twee platen mag je het namelijk roepen tegen de speaker van je radio. Of hoe je ook luistert, je oortjes. Of... En als het goed is, dan ben jij vandaag de social media kenner van de dag. Dus wie was die social media influencer die ik liet horen? Straks het antwoord naar Maggio en Alan Walker.

0: Giorgio en Lady hier bij Your Hit Music Station. Dit is het radiostation dat je ongetwijfeld een hele lekkere ochtend gaat geven. Gewoon door de muziek natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld door te raden welke social media influencer we zoeken.
1: Welke influencer is dit?
0: Want ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, ik zal het fragment nog even één keer herhalen.
1: Welke influencer is dit?
2: Ik ga beginnen met een flinke scheut zonnebloemolie en die moet even loeiheet worden. Dan gaan we een paar charlotten snijden, ook een stukje gember. En ik heb nog een heel bolletje knoflook.

titel die mag je dan een dag lang bij je houden. Hè? Want morgen rond 15:15, dan hebben we weer een nieuwe naam. Een nieuwe social media kenner. Maar eerst nog even die van vandaag. Want ja, welke was het? Roep het maar tegen de speaker van je radio. Ik ben benieuwd. Het ging in dit geval om de social media influencer Art-Jan Weststraten. Art-Jan Weststraten, als je dat gedacht had, dan ben jij vandaag onze social media koning.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
5: Wake up KISS hoor je elke dag tussen 6 en 9. Het doel van mij is om je te laten opstaan zoals je dat nog nooit eerder gedaan hebt. Met Cameron Whitcomb.

op Kiss. Elke ochtend tussen 6 en 9 het gevoel van thuiskomen. Want ja, ik ben hier elke ochtend om jou met open armen te ontvangen natuurlijk. En om je inderdaad het gevoel te geven dat je vandaag helemaal gaat rocken. Dan gaat je niets in de weg staan om je doel te behalen. Wat het ook is. Of dat is om een contract binnen te halen of om kilo's te verliezen. Of noem het maar op. Iedereen heeft verschillende doelen in zijn leven. Maar ik help je erbij gewoon. Ja, ik ben die vriend die je nooit gehad hebt. Ja, en dat nieuws heb ik al eens eerder verteld, hè. Gisteren hebben we het er volgens mij over gehad. Over die man in Engeland die zo'n tijgerverblijf ingelopen was. En daar opgefroten is, gewoon met huid en haar. Ja, is ook een beetje stom, hè, dat je dat doet. Nou, hij is erin terechtgekomen. Hoe hij erin terechtgekomen is, is nog steeds onduidelijk. Maar het heeft wel als resultaat gehad dat men in Nederland nu gaat nadenken over de vergunningen voor dierentuinen. Want ja, ik weet zeker dat dit de aanleiding is geweest. Er heeft natuurlijk zo'n staatssecretaris in dit geval die heeft gedacht, oh shit, hoe staat het eigenlijk in Nederland met de veiligheid in dierentuinen? Die is natuurlijk de boeken gaan nalezen en die dacht, dat kan hier ook gewoon gebeuren. Silvio Erkens van Landbouw, staatssecretaris, die zegt dat de huidige regels wat verbetering kunnen gebruiken. Met name op het gebied van dierenwelzijn en het behoud van de dierentuinen. Daarom wordt nu onderzocht. Ja, of er bijvoorbeeld andere voedermomenten moeten komen, of dat de voedermomenten verboden zouden moeten worden, of ja, de dingen die met dieren gedaan worden, of die misschien beter zouden kunnen in het kader van dierenwelzijn allemaal. Ik weet zeker dat het te maken heeft met die vent die opgevroten is in Engeland. Dat kan niet anders. Dit is gewoon de aanleiding geweest natuurlijk. Maar goed, goed dat het gebeurt overigens, zeg ik er eerlijk bij natuurlijk. Want ja, weet je, kennelijk moeten de regels steeds meer aangescherpt worden. Omdat wij ons gewoon niet kunnen gedragen. Welke idioot haalt het nou in zijn hoofd om naar zo'n tijger toe te lopen? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd.

Sorry. Ja, dat krijg je ervan. Ik moet gewoon even wat warmers aantrekken. Het is gewoon te koud op dit moment. Echt. Entertainment Today. Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water hier bij Kiss FM. Wake up Kiss. Elke dag het laatste showbiz en entertainment nieuws. Ja, en dit vind ik echt... Ik wil er even mee beginnen. Harry Mens. Ja, ik weet dat... Harry Mens ken je misschien niet, maar dat is een oude man. En die heeft een programma bij RTL op zondagochtend. En dan kan je voor 10.000 euro kan je een interview krijgen met hem. Ja, dat is een lucratieve handel. Maar hij sluit een kind niet uit met zijn veel jongere vriendin. Dat vond ik wel heel erg bijzonder, weet je. Wat stel je voor? Die man die is in de 80. En die krijgt dus nu nog een kind, weet je. Ik gun iedereen zijn geluk, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar wat moet dat kind dan wel niet denken? Weet je, van die oude vent, ja, dat is je vader. Dat is toch best een beetje raar, vind ik zelf. Maar goed, vrijheid, blijheid, als jij dat wil. Prima allemaal. Cat's Eye, hoor je ook regelmatig hier bij Kiss FM. Goed nieuws, want Cat's Eye krijgt weer versterking van Sofia La Forteza. Ze zat al eerder bij Cat's Eye, is er even weggegaan. En gek is, toen ze weg was, was het een succes. En nu komt ze weer terug. Dus van Cat's Eye horen we waarschijnlijk niks meer. Nee, is een beetje flauw, maar ze nam eerder een tijdje vrij om prioriteit te geven aan haar mentale welzijn. Het ging niet zo goed met haar. Dus Bilal Wahib, bekende Nederlandse acteur, die is ook vader geworden. Van harte gefeliciteerd. En had ik nou nog wat anders wat ik heel graag even wilde melden? Ja, zeker. Ik had wel wat anders nog. Dit is echt even iets... Lance Bass van NSYNC. Daar heb ik het ook al wel over gehad eerder, maar dit is wel even heel belangrijk nieuws. Want mensen die denken namelijk dat Lance Bass van NSYNC, hè, de 90s boyband is dat, dat hij wereldwijd succes had gehad, dat is duidelijk. Maar dat hij ook stinkend rijk was geworden daarvan, van NSYNC. En dat blijkt helemaal niet waar. Want hij heeft een boekje open gedaan over het geld dat hij ontving. Wat denk je wat hij verdiende met NSYNC? Ja, die band met al die hits, ja. Al die nummer 1 hits. Die iedereen vandaag de dag nog steeds kan meezingen. Weet je hoeveel hij ervoor kreeg?

Kiss Fact komt er zo aan. Is er misschien iets waar jij nog antwoord op wil hebben? Heb jij misschien laatst iets gehoord? Een bewering die gedaan is waarvan je denkt, nou volgens mij klopt er niks van. Je mag het gerust even laten weten via de Kiss app natuurlijk, die je kunt downloaden voor je telefoon. Dit is Bruno.

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: www.kinderdagverblijf.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

en Ultra T, die je kent uit de 90s misschien nog, van You're Free to Do What You Wanna Do. Goedemorgen. Kiss FM. Wake up Kiss, het is 7:08 en zoals we altijd doen elke dag rond dit moment, even een bewering onder de loep nemen die ons opgevallen is de laatste dagen. Bijvoorbeeld in het nieuws. Ja, ik hoorde laatst iemand iets beweren en nogmaals, ik weet niet of het waar is. Het zou ook gewoon onzin kunnen zijn. Maar je kent het Guinness Book of Records wel. Ja, daar komen al die records in te staan als jij een keer het record verspugen doet of verplassen. Dan kun je dus in het Guinness Book of Records komen. Moet je ook allemaal wel aanvragen natuurlijk. Maar in mij kwam ter oren dat het Guinness Book of Records bedacht is door het biermerk Guinness. Nou, je kent wel van die hele bruine biertjes, die zwarte biertjes. Dat je echt denkt, zit ik nou cola te drinken zo meteen of is het bier? Ja, maar is dat ook echt waar? Want ik vond het eigenlijk wel logisch enerzijds. Anderzijds vind ik het wel heel dicht voor de hand liggen. Heel voor de hand liggen. Dus is het waar? Is de Guinness Book of Records bedacht door het biermerk Guinness? Daar ga ik zo meteen even op inzoomen.

Dit was Cat's Eye. En straks hier onder andere nog Huntrix en Beyoncé. Kiss FM. Maar eerst even naar die Kiss Fact van vandaag. Want we behandelen altijd dingen die ons ter oren zijn gekomen. Dingen waarvan we denken van ja, klopt dit nou eigenlijk allemaal wel? Of is het gewoon klinkklare onzin? Vandaag bijvoorbeeld kreeg ik te horen, ik weet niet meer waar het was hoor, maar iemand die beweerde dat het Guinness Book of Records, je kent dat boek wel hè, waar al die records in staan, dat dat bedacht is door de mensen achter het biermerk Guinness. Dat zijn van die hele pikzwarte biertjes waarvan je denkt, nou, een heb ik er wel genoeg, een tweede hoef ik niet meer. Maar is het inderdaad waar? Is het waar? Is het bedacht door dat biermerk, het Guinness Book of Records? Want iedereen die hangt er wel heel erg aan, maar eigenlijk is het gewoon bedacht dan vanuit commercieel oogpunt. Is het waar of is het niet waar? En ik kan je zeggen, ja, ja, het is waar. Want een van de leiders van Guinness, het biermerk, wilde namelijk een boek op de markt brengen, waardoor er discussies over records in cafés en pubs gevoerd konden worden. Ja, je kan je voorstellen als je zo'n boek neerlegt, hè, in een café en mensen die hebben wat alcohol achter de kiezen, dat ze dan heel makkelijk over dit soort dingen praten en daar ook grapjes over kunnen maken. Want er zijn nogal wat rare records zijn er gevestigd natuurlijk. Maar dat was eigenlijk het idee en daarom dus het Guinness World Record. Facebook.

Say and Crazy in Love. Hier bij Kiss FM, Wake Up Kiss. Het is bijna ten einde. We kunnen aan de koffie, hoor. Eindelijk kan ik lekker achter de microfoon vandaan. En laat ik het allemaal hier netjes achter voor Ferry Omen, die je zo meteen tussen 9 en 12 hoort. Met natuurlijk de beste hits en de grootste jetsers van dit moment. Dit is Kiss FM. Blijf de hele dag luisteren. En vertel het ook tegen iedereen dat je Kiss FM luistert. Hè? Al je vrienden, familie, iedereen mag het weten wat mij betreft. Jij bent een Kiss FM fan. Miles

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars en er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
8: Hey, goedemorgen met Tempo City. Zo meteen Pharrell Williams komt eraan, net zoals muziek van Samber. Naar de one and only Ilse de Lange. Dit is So Incredible.

Pharrell Williams en Happy bij Kiss FM. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en lekker dat je ons aan opstaat. We zijn er voor je met de hits, ook tijdens je werkdag met Anastasia. Zometeen ook George Ezra komt eraan. Eerst de one and only Summer.

Heel lang niks meer van gehoord. George Ezra, Green Green Grass bij Kiss FM. Teddy Swims, wel heel veel van gehoord de laatste tijd. Niet meer de nummer 1 uit de Kiss 40. Na een heel aantal weken afgelopen editie van de troon afgestoten door Ella Langley. Mr. Know-it-all, hoor je nu wel. She like

0: Happy Breakshaan, Faithless, New Religion, Kiss FM met Olivia Dien. Zometeen nog Miley komt eraan.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Rillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Ed Sheeran en Sapphire bij Kiss FM. Jij gaat echt wel wat minder met hem. Ik zei gisteren al dat hij heel wat volgers heeft verloren. Maar ik heb echt het idee dat iedereen Ed Sheeran haat op het moment. Doordat hij Macklemore laatst door heel dat politieke discussie hebt vast meegekregen. Nou ja, uit zijn concertreeks heeft gehaald. Je hoorde met Sapphire bij Kiss FM. Met nu nieuwe muziek van Ella Langley. Ja, Ella Langley staat op nummer 1 in de Kiss 40. Maar ze heeft nieuwe muziek uitgebracht.
1: Kiss FM. Kiss
0: New Music. Gewoon als opvolger misschien wel van de nummer 1 uit de Kiss 40. Ik heb het over de one and only Ella Langley. Dus en Be Her bij Kiss FM. She drank-

0: heb wel een klein beetje medelijden hoor. Kiss FM. Met Taylor Swift. Ze heeft laatst een miljoenenpand gekocht. Een nieuwe woning, alles erop en eraan. Alleen geen hek en de riolering schijnt ook een beetje minder te zijn. Dus dat wilden ze wel aan gaan pakken. Dik zwembad erbij, alles erop en eraan. Maar dat mag niet van haar buren. Die hebben allemaal aanklachten ingediend. Dus dan heb je voor 5 miljoen, 6 miljoen een nieuw huis gekocht. En dan, ja, nee, helaas gaat het niet worden. Want ja, dat willen wij gewoon niet als buren zijn. Ik had die buren dan ook gewoon uitgekocht als ik Taylor Swift was en zoveel geld had. Door de Shake It Off bij Kiss FM. Dan had ik echt gezegd rot op. Zo meteen Justin Bieber bij Kiss FM. Naar Lizzo, dit is About Damn Time.
1: Kiss FM.
2: Hey, it's

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit, al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkte op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
10: Ja, goedemorgen. Het zijn de hits van KISS FM. Ook op je dinsdagwerkdag met Olivia Rodrigo. Zometeen Shakira komt eraan aan Benson Boone.

Chris FM, mijn naam is Ferry Omen met de hits, ook op je dinsdag. En we gaan nu al echt langzaam richting de herfst, hè? Dus af en toe een herfstliedje ertussendoor. Je kan nou zeker geen kwaad wat mij betreft. Goedemorgen. Elke werkdag tussen 10:30 en 11:30. Trouwens, Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. Met zometeen antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt social media? Is dat echt 98, 99% of ligt dat percentage toch lager? Het antwoord krijg je zometeen.

Alok en Car Keys bij Kiss FM. Wij zijn de zender van Stella Lefty. Die hoor je zo meteen ook. De Bauza komt eraan. En elke werkdag tussen 10 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt social media? Dus hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt social media? Is dat echt 98, 99%? Nou nee, dat is 85%.

0: Stella Lefty in Boston bij Kiss FM met Jonas Blue. Zometeen Niall Horan komt er ook aan. Een hele lekkere Kiss throwback van Fergie. En ook Mel Smith binnen nu een halve minuut.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: One Direction legend Niall Horan en Dinner Party bij Kiss FM. We zijn de center van de hits. Alleen maar hits in. Af en toe een kleine Kiss throwback.
1: Kiss throwback.
0: Zo'n liedje dat je denkt van, oh, lang niet meer gehoord. Zoals deze Fergie en Big Girls Don't Cry bij Kiss FM.

Sigala en Easy Love bij Kiss FM. Ja, ik moet je toch wel bekennen. Tuurlijk, we hebben dit liedje heel vaak gedraaid in de zomer. Het is natuurlijk gewoon een heel leuk, lekker zomers liedje. Maar ik vind het nu wel leuk dat heel veel steden alweer van die kerstlampjes in de lucht hebben hangen, weet je. Is het geen zomer? Laat het dan ook meteen bijna kerstperiode zijn. En Sinterklaas en alles erop en eraan. Dat tussenherfstgedoe, dat hoeft voor mij ook niet. Dus voor mij bedoel ik wacht al lekker gaan sneeuwen, bij wijze van spreken, weet je wel. Goedemorgen, mijn naam is Ferdy met de hits David Guetta, zo wordt het heen. En dit is een andere DJ, Calvin Harris.

0: precies waar jij het wilt.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. De PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Zo, goedemorgen, welkom. Het zijn de hits met zometeen onder andere Alex Warren. Ook de Jonas Brothers komen eraan. De Offenbach, dit is Miles Away.

Waarom niezen mannen altijd zo hard? Kiss FM. Nee, maar serieus, weet je wel. Dan zit je op de bank naast je man of zo, of je opa of je neef. Dan ineens zo'n harde nies. En dan waarom? Je moet dat in godsnaam zo hard. Het is een nies, het is geen alarm of zo. Nou, er zit dus een hele achterliggende gedachte achter. Zag ik in een onderzoek voorbij komen. Mannen hebben namelijk gemiddeld grotere longen en meer ademhalingskracht. Maar er is ook een sociale kant. Mannen zouden minder hebben geleerd om hun reacties klein te houden. Nou, heb je toch weer wat geleerd vandaag op je dinsdagochtend met Joel Corrie zometeen. En dit is Taylor.

Goed nieuws kwam er buiten over Sophia van Cat's Eye. Die keert in januari 2027 weer terug bij de groep. Nou, dat is toch wel fijn nieuws. Cat's Eye, Animal hoor je bij Kiss FM. Lost Frequencies hoor je na Natasha Bedingfield.

0: Dit is Kiss FM met Summer en Andres. Met Justin zometeen ook Bruno Mars komt eraan.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Post Malone en Morgan Wallen. En I Had Some Help bij Kiss FM. Goedemorgen, zometeen na 12 uur. Heel veel plezier met de Kiss Lunch. Met Dimitris Kops en de meeste hits van het land. Ik laat je achter met deze van Shakira.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.

Firestone van Kygo. Kiss Lunch. Welkom, de Kiss Lunch op je dinsdag. Ja hoor, de 13e. Maar dan mag de pret niet drukken dat het de 13e is. Ik draai gewoon je favoriete hits. Ja hoor, je hebt geen ongeluk vandaag. Wat wil je horen? Dat is de vraag. Stuur een appje naar 0800-1078. Tess van Leeuwen. Die stuurt, hoi Dimitris, ik werk in een architectenbureau aan een ontwerp voor een prachtig huis. Ik zou er zelf in willen wonen, maar dan moet ik hier, ja, ik heb het uitgerekend, 70 jaar blijven werken. Dan zou het misschien kunnen. Groeten uit Delft en draai voor mij die goeie van Temper City. Hé, hey, hartstikke goed. Komt eraan Temper City, self-aware. Zometeen naar Adventures of Stevie V. Hier is Dirty Cash, Money Talks.

0: Oh, misschien had je er vannacht wel een Fever Dream. Kopen toch niet een koortsdroom? Dat was Alex Warren, Kiss FM. De Kiss Lunch op je dinsdag. Wat wil jij horen? Heb het maar deze kant op 0800-1078. Jennifer Lopez, Bebe Rexha en Sabrina Carpenter hoef je niet aan te vragen, want die komen eraan.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Hey, goedemiddag Dimitris. Ik ben thuis in de woonkamer van mijn moeder aan het schilderen. Het ziet er inmiddels goed uit. Ik heb vrijgenomen van mijn werk. Wat een heerlijke middag. En de groetjes hier vanuit Gouda van Maud van Rijn. En of ik Sabrina Carpenter kon draaien. Jazeker, die hoorde je zojuist hier in de Kiss Lunch. Wat wil jij horen? App het 0800-1078.
1: Kiss Throwback.
0: Guido staat op de markt in Groningen. En wil graag Coldplay horen met Viva La Vida. Ik heb het nog even gehad. Waar sta je dan op de markt? De Viskraam. Oké.

Armin van Buren en Mr. Props, Another You bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch op je dinsdag. Eet smakelijk. Mijn naam is Dimitris en de vraag is, wat wil jij horen? Goedemiddag Dimitris, ik werk als kok. Ben bezig met de voorbereidingen voor vanavond. Groeten van Finn de Jong uit Venlo. En voor mij heel graag Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Daar maak je me blij mee. Nou zou je wel blij zijn, want dit zijn die deunen al van Elton John en Dua Lipa. Cold Heart in de Kiss Lunch bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl. Kiss FM News.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijk ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt dat niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
2: Hey, goeiedag. Pak hits op je dinsdag. Meghan Trainor en Catch Eye. Hoor je zometeen naar Cameron Whitcomb.

0: Kiss.
1: Kiss FM.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Een van de favoriete artiesten van Johan Derksen hoor je zo meteen hier bij Kiss FM. Ja, en die man is 77, maar heeft toch wel verstand van muziek. Ja, tenminste, als ik haar hoor, dan moet ik dat toch wel. Moet ik Johan dat toch wel gelijk geven. Wie zij is.

Johan Derksen. Je weet wel, die oude man van 77 uit Grollo. Die elke avond zich laat rijden naar de televisiestudio in Hilversum. Dat is een rit van meer dan 2 uur. En dan vervolgens zichzelf in een pak hijst, stropdas omdoet en dan even heel Nederland gaat vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Die man, weet je wel, met Wilfred Genee 's avonds op de televisie. Die man, die is hartstikke fan van Davina Michel. Hij vindt haar een van de beste zangeressen van Nederland. En wat vind jij ervan? Je hebt Davina zojuist gehoord hier bij Kiss FM met haar nieuwste Pinky Swear. Goed plaatje, ja. Wat een strot heeft ze ook, die Davina Michel. Nieuwe muziek dus hier bij Kiss FM. Zometeen hier Justin Timberlake en dit is Calvin Harris.

0: Tonic Body bij Kiss FM. Lekker zeg. Zet de radio nog een tandje harder, want heerlijke hits komen eraan. Op je dinsdagmiddag zometeen Adele, Stella Lefty en Accent met Don't Leave Kylie. Zometeen hier.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.

Set Fire to the Rain, Adele bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Oh, je dinsdag kom je wel door hoor. Dankzij de goede hitsingers. Zijn we meteen terug in de tijd met Elphabeat. Fascination, ken je die nog? Komt eraan. Ook Martin Garrix en dit is ook een beuker. Another, talk to you.

0: was je hem vergeten?
1: Ja.
0: Al wel goed, hè? Om weer eens even te horen. Alphabeat bij Kiss FM, You're the Fascination. Het jaartal was 2008. Dat is jaren geleden, hè. Dit is Kiss FM. Jonas Blue komt eraan.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen, wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen...

0: getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Hey, goeiedag. Shanna Spyro staat voor je klaar. De script zometeen met superheroes. En eerst Alex Warren. Hier is hij met Emerald Eyes.

0: Niemand wou hem hebben als DJ. Echt niemand. Meer dan 100 bars is hij afgegaan om te vragen: mag ik hier DJ zijn? En het antwoord was elke keer nee. Ah, nu is die wereldberoemd DJ. Die hij is hoor je zo meteen bij Kiss FM. Olivia Rodrigo komt eraan, Lost Frequencies. En Alex Warren met Eternity ook zo meteen.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, hier bij Kiss FM. Beschrijf jij jezelf als doorzetter? Ja, ben je ook maar een echte doorzetter? Eerlijk? Zet je echt door zoals David Guetta doorgezet heeft 100 keer? Ja? Wat een verhaal, joh. David Guetta wou vroeger heel graag DJ worden, maar had helemaal geen ervaring. Toen is hij in Parijs gewoon eens even ergens binnengestapt bij een club. En dan heeft hij gewoon gezegd, ja, ik ben David Guetta. Ik heb geen ervaring als DJ, maar mag ik hier draaien? Het antwoord was nee. Nou, oké, volgende club proberen. Antwoord weer nee. Uiteindelijk heeft David Guetta in meer dan 100 bars en clubs gevraagd om daar DJ te zijn. En het antwoord was elke keer nee. Toen stapte hij een homobar binnen in Parijs en die zeiden, nou, doe maar dan.
1: Kiss FM.
0: Yes, new music. En zijn carrière is begonnen in een gay bar, homo bar in Parijs. David Guetta, de doorzetter. Je hoort hem nu, Just The Way You Are.

Jean-Paul en Alexis Jordan, Get to Love You, hier bij Kiss FM. Hij staat er klaar voor, hoor. Luc van Roy, op zijn paard aangekomen. Hij wordt ook wel Lucky Luc genoemd, de Lucky Luc van de radio. Zometeen Kiss Alright, de middagshow. En dan morgen weer, op je woensdag, vanaf 12 uur, hier bij Kiss FM. Ik wens je een prettige dinsdag. You know.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: De Mid-Season Sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Goedemiddag.
5: Yo, Lucky.
4: Kiss and Ride. Ik heb weer een lijst met artiesten voor je die voor 4:30 acte présence geven. Madcon, Bruno Mars, Lady Gaga en we beginnen met Gerald Larson.

Dank u wel, mevrouw Gaga. Ik heb ook even kunnen oefenen de afgelopen minuten. Alejandro. Nou, over een paar weken zit ik op een van de Canarische eilanden. Dus dan is mijn Spaanse uitspraak redelijk langer. Kiss FM, goedemiddag. Strakjes nieuws over Britney Spears en Justin Timberlake. Die waren toch ooit een setje? Kiss and Ride. Maar eerst even Bruno Mars on

Listen Begin. Ik zei het er straks al nieuws over Britney Spears en Justin Timberlake. Voor zij die het niet weten, maar die waren vroeger een setje. Hebben op allerlei vlakken samengewerkt. Zo ook muzikaal. Alleen een heleboel van die dingetjes zijn nooit uitgebracht. Nou, er komt nu verandering in. Want ter gelegenheid van het 25

opgenomen samen met Justin Timberlake dus voor het derde album van Britney uit 2001. Maar het liedje werd nooit afgemaakt. Nou, daar is dus verandering in gekomen. En vanaf 6 november kunnen wij gaan genieten van She'll Never Be Me van Britney Spears en Justin Timberlake.

0: Jouw filefeestje schuine strepen rondparty. Goedemiddag, Kiss and Ride. Met strakjes Damiano David.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: als je deze mevrouw een kookboek van Martha Stewart of mevrouw Witsenhausen hier in Nederland laat voorlezen, heeft ze ook een vette hit. Taylor Swift met Kiss en Elizabeth Taylor. Goed nieuws, leuk nieuws, vrolijk nieuws voor Shelley Vol, een van de drie OG-zangeressen. Zij gaat namelijk trouwen. Haar partner, de gitarist Rory Kivit, heeft haar na 10 jaar samen zijn eindelijk ten huwelijk gevraagd. Op de socials schreef Shelley dat ze nog nooit zo makkelijk ja heeft gezegd.
1: Kiss Throwback.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cyber Security Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.

0: echt de laatste keer. Tuurlijk, Ariana Grande en Last Time. Goedemiddag, Kiss FM. Strakjes de Kiss and Ride Train Tracks. Deze keer van een meneer die, net als heel veel andere artiesten tegenwoordig, zijn carrière te danken heeft aan TikTok.
1: Kiss and Ride.
0: Maar eerst onder andere Justin Bieber.

en Baby Doll. Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net om mijn pet staat op de dag zelf. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor jou op het perron. Dan al wel in een overvolle trein. In maart 2026 werd het wereldwijd een TikTok-hit. En in augustus van dat jaar waren er al meer dan 500.000 video's gemaakt op het liedje. In juni van dat jaar, 2026 dus, kwam de officiële singleversie uit met Jason Derulo en de Braziliaanse zangeres Melody. Beste reizigers, DJ Gorja en Michiko

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Kiss FM, goedemiddag. Dua Lipa en New Rules. De actrice Selma Blair, u wel bekend. Nou ja, mij ook niet, dus ik heb het even opgezocht. Een paar van haar wapenfeiten zijn Scream 2 en Legally Blonde. Ik heb ze alle twee niet gezien, dus vandaar dat ik haar niet kende. Maar deze mevrouw die is opgepakt op JFK, het vliegveld van New York. Waarom? Nou, tijdens de vlucht naar JFK probeerde zij de vliegtuigdeur te openen. En toen de stewardess, jongens, wie schrijft dit verhaal? Stewardess, dat zijn flight attendants tegenwoordig. Toen een flight attendant haar probeerde tegen te houden, gaf ze die een beuk. En bij aankomst op het vliegveld deed ze hetzelfde bij een politieagent en een verpleegkundige. De laatste twee hebben aangifte tegen haar gedaan. En de flight attendant denkt nog even na over aangifte.

0: Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen.

0: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al 180.000 euro gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Jouw filefeestje, schuine strepen, romparty, goedemiddag.
4: Yo, Lucky!
3: Kiss and Ride met 4:30, onder andere Mark Ronson, Benson Boone. En we beginnen met Jonas Blue en Malie.

Aangezien de leeftijd van het liedje kunnen we er wel van uitgaan dat hij nou al thuis is. Dat was Shepherd bij Kiss en Coming Home. Hey, goedemiddag. Straks nieuws over Expeditie Robinson. Kiss and Ride. Maar eerst eventjes Benson Boone.

Amy Winehouse, samen met Mark Ronson en Valerie. De kandidaten van Expeditie Robinson zijn bekendgemaakt. Het is deze keer een samenwerking, co-productie moet je dan zeggen, met de Belgen. Dus sommige namen zullen ons vreemd in de oren klinken. Maar Boas Kok, Shinky Knecht en Maxime Meiland. Ja, die kennen wij wel. Maxime Meiland. Volgens mij was dit het laatste programma wat we nog wilden hebben. Maar goed, Expeditie Robinson vanaf 1 november te zien bij RTL 4.

0: Jouw filefeestje schuinstrepen rondparty. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Taylor Swift.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Kiss FM met Morgan Wallen en Love Somebody. Chris Brown en Usher zijn druk bezig allerlei optredens te cancelen. Bijvoorbeeld Baltimore, Cincinnati en Indianapolis. Daar gaan ze niet meer optreden. Heeft alles te maken met het feit dat Chris Brown binnenkort weer naar een Britse rechter moet. Dan krijgt hij te horen wat zijn straf is voor het mishandelen van iemand in een nachtclub. Nou, misschien kan hij net als Johnny Cash vroeger een paar optredens geven in de bak.

Even kijken hoor, 1L dus Camilla, 2L'en Cabello. Ja, Camilla Cabello hier bij Kiss samen met Young Thug, dat was Havana. Goedemiddag Kiss and Ride, Miles Smith komt eraan met Stay If You Wanna Dance. Na Ghost van

0: Tower. Kiss FM, your hit music station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flink. Korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

Story.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: www.bijdeonlinedrogist.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen.

0: router laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien, stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen, omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+

0: scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Vullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan de man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP Nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: shops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.

of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt doorgezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Jackson.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: kink.com.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 doden en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen, moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.